0: was er één zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De 2 ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De twee ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De 2 ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Zomerstress. Vakantiedrukte. Ice Radio is je all-inclusive voor de oren.
1: Olha que coisa mais linda.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Iraanse hackers hebben een Britse energiecentrale stilgelegd met een cyberaanval. Dat gebeurde vorige maand en duurde 4 dagen. De uitval had geen gevolgen voor de Engelse energievoorziening. Volgens de Britse krant was de aanval vooral bedoeld om te laten zien dat de hackers toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De politie zet nog veel vraagtekens bij de vondst van een dode vrouw gisteren. Een wandelaar vond haar langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden. Apex Zwolle heeft gisteravond zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht gaf in de laatste minuut een overwinning weg. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En AZ won met 2-0 van Fortuna Sittard. Vandaag staan onder andere PSV Groningen en Cambuur Feyenoord op de planning. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend is het droog met een mix van wolken en zon. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Bij een aardbeving vannacht in het oosten van Japan zijn tientallen mensen licht gewond geraakt. De beving had een kracht van 5,9, was goed te voelen in de hoofdstad Tokio. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Er kan nog een aardbeving aankomen deze week, zeggen Japanse meteorologen. Bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch zijn gisteravond 3 mannen gewond geraakt. Eentje was niet aanspreekbaar. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Volgens de politie ging het om zinloos geweld. Getuigen zegt dat eerder op de avond ook zeker 3 vechtpartijen waren. In het National Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het wel ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug. Zijn reisgenoot heeft het wel gered. En Zandvoort maakt zich op voor de voorlopig laatste Formule 1 race op Nederlandse bodem. En de eerste fans stapten net alweer uit de trein. Om 3 uur vanmiddag begint de Grand Prix. Max Verstappen start vanaf de 7e plek. Gisteren was Max grieperig. Hij zei dat het geen invloed heeft gehad op hoe hij reed. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon. Later in het noorden een paar buien. En het wordt vandaag zo'n 19 graden. En tot over het ANP-nieuws. All system
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. De eerste Formule 1-fans zijn alweer met de trein in Zandvoort aangekomen voor de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3 uur is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7. Davina Michel zingt daarvoor het Wilhelmus. En de koning en koningin zijn er ook met prinses Alexia. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan met een kracht van 5,9 zijn tientallen lichtgewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Het was onrustig in het centrum van Den Bosch vannacht. Bij een vechtpartij raakten 3 mannen gewond, meldt Omroep Brabant. Eentje was bewusteloos en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is kermis in het centrum van Den Bosch en volgens getuigen waren er eerder op de avond nog een paar vechtpartijen. En president Trump heeft in juni ruim 1000 keer gehandeld met aandelen en beleggingen met een waarde van omgerekend ruim 220 miljoen euro. Hij deed het bijvoorbeeld rond belangrijke politieke gebeurtenissen. Belangenverstrengeling, zeggen velen, maar dat ontkent het Witte Huis. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden, de komende dagen warmer. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het is de allerlaatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix en het is alweer druk in de treinen naar Zandvoort. Die rijden elke 5 minuten vanaf Amsterdam Centraal. Vanmiddag om 3 uur is de race met Max Verstappen aan de start vanaf plek 7. Koningin, koningin en prinses Alexia zijn er ook. Er worden getuigen gezocht van een vechtpartij vannacht in Den Bosch, waarbij 3 mannen gewond raakten. Eentje was bewusteloos en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. Ook de andere 2 werden daarna gekeken. Volgens de getuigen waren er meer vechtpartijen gisteravond in Den Bosch. De politie is ook op zoek naar getuigen die iets hebben gezien gistermiddag niet ver van de Maas in Venlo. Daar werd het lichaam van een vrouw gevonden. De politie denkt aan een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. De politie zegt verder niets over de leeftijd van de vrouw en hoe lang het lichaam er al lag. En er was een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Van doden is niets bekend, wel zijn er tientallen licht gewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Het treinverkeer had er last van. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden. De komende dagen wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
6: Goedemorgen.
0: Passie.

of Love. Goedemorgen, die krijg je ook van mij. Slow Start editie 75. 22 augustus 2026. We tellen af naar het einde van de zomer van 2026. Alle lekkerste muziek tot 12.

0: zaterdag op de allerlekkerste manier.
1: Dit is de Slow Start op Ice Radio.
2: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na. Nou.

kerst brengt Ice Radio de Ice Cold Heroes. Een ode aan de doden. Een overzicht van alle helden, alle muzikale helden die ons in het jaar zijn ontvallen. Leven nu eind augustus, maar ik kan je vertellen, wordt al een hele lange, lange lijst helaas. En vrij vroeg dit jaar, februari, overleed de zanger van Three Doors Down. Goede reden om van hem nog eens een keer iets te draaien. Niet de geëikte hit, maar wel deze hele lekkere Away From The Sun. Nou, dat zijn wij ook aan het doen, hè. Ik weet niet of je naar buiten gekeken hebt, maar dat neerslagtekort waar ik het laatst over had, dat zijn we aardig aan het inlopen. Straks kijken we rond het half uur eventjes naar het weer. Onderweg Kasabian, de icebreaker van deze week. Nothing Better Than This. Dit zijn de Eurythmics op ijs. And When Tomorrow Comes.

Zo'n plaats waarbij het gas net even iets harder intrapt dan normaal. Kasabian, Nothing Better Than This. Gauw door. Op weg naar het weer op het half uur. Shawn Mendes en Stitches.

Lekker toch een plaat waarvan de zomer afdruipt. Je hoorde de Zombies bij Ice Radio en Time of the Season. Even kijken naar het weer. Het is natuurlijk wel even omgeslagen. Ik kan me nog herinneren dat ik van de vorige week zei van ja, toch wel heel erg warm. Nou, dat is er wel af zoals je gemerkt hebt. Maar goed, voor dit weekend, zaterdag 22 augustus en zondag 23 augustus is het echt niet zo heel erg gek. Geregeld zon vandaag, zaterdag, maar ook enkele wolken, 19 graden. Niet zoveel regen wordt voorspeld. In tegenstelling tot gisteren, toen er toch ruim 5 mm gevallen is. Morgen, zondag 23 augustus, ook geregeld zon, enkele wolken, ook 19 graden. En ja, nog minder kans op regen. En als ik dan kijk

0: na het weekend een beetje doorkijken. Ja, ik vind het bijzonder. Het weer krijgt elke dag een cijfer tussen de 7, de 8, de 9 en zelfs een 10 op maandag en dinsdag. Maar volgens mij is toch echt die warme zomer wel een beetje voorbij. In ieder geval maandag 20 graden, dinsdag 22 graden, woensdag 23 graden.
1: Geen playlist, maar passie.
0: Het is Madonna. Radio. Een beetje eer aan William Orbit, vorige week overleden. En natuurlijk heeft hij dit album geproduceerd. En dit is dan toch stiekem wel de lekkerste daarvan. Madonna, Ray of Light.

gemist deze single destijds in 1983, maar toch wel heel erg lekker. Van het album Speaking in Tongues, This Must Be The Place. Een liedje van de Talking Heads wat volgens mij ook echt afwijkt van alles wat ze normaal maakten. Maar wel toch gewoon heel erg fijn. Het blijft ook echt wel lekker in je hoofd hangen, deze. Dit is, ja, ik blijf toch even bij de jaren 80 hangen. The Police straks, King of Pain. Dit is The Beautiful South. And A Little Time. A little-

thema van vandaag is denk ik liedjes die overal ter wereld hit waren. Behalve hier in Nederland. God voor die van The Talking Heads net, This Must Be The Place. Maar ook zeker voor deze, The Police van het weergaloze album Synchronicity uit 1983. Was dit King of Pain. Er komen natuurlijk echt wel meer gave singles van dat album af. Onder andere natuurlijk Every Breath You Take. Wat dan wel weer in Nederland een hele grote hit was. We gaan op naar 10 uur. Straks tijd voor Onze Man in Hongkong.

Wij zijn vaste luisteraars van de Slow Start. Die ik heel erg blij maak met af en toe gitaarplaten op zijn tijd. En ik hou er zelf ook wel van. Maar goed, ja, soms die zaterdagochtend een beetje wakker worden is toch ook wel lekker. Maar goed, dat kan hier prima tot 12 uur. Straks onze man in Hongkong. Max Jols tussen 10 en 11. En tussen 11 en 12 DJ Reds met Reds Radio Show. Het weekend is echt begonnen, mensen. Ik laat je achter met Chris Farlow en zijn cover van een Stones klassieker. Maar dit werd dan weer de hit. Volgt u het nog? Tot volgende week. Dit is Out of Time op Ice Radio.

0: Thijs Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het is zo druk op station Haarlem en Amsterdam Sloterdijk dat honderden Formule 1 fans soms even moeten wachten op de volgende trein omdat de vertrekkende te vol is. Het is vandaag de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 3 uur vanmiddag is de race en Max Verstappen start van de 7e plek. Bij een zuivelfabriek in Kamp is vanochtend vroeg een pand ontruimd omdat medewerkers een ammoniaklucht roken, meldt RTV Oost. Ze maken er poeders voor baby- en kindervoeding. Brandweer kijkt wat de oorzaak van het lek is. Er zou niemand gewond zijn. In Nieuwekerk aan de IJssel hebben bewoners van een flat een uur buiten gestaan omdat er een brandje was met vooral veel rook. Meerdere etages werden ontruimd, meldt Omroep West. Brandje was snel geblust, maar de brandweer moest eerst checken of alles weer veilig was. Een vrouw is nagekeken, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. En er was vannacht een vechtpartij in het centrum van Den Bosch en de politie zoekt getuigen. 3 mannen raakten gewond. Volgens Omroep Brabant was er eentje niet meer aanspreekbaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis. Op meerdere plekken was bloed op de straat te zien. Er waren meer vechtpartijen, zegt een getuige. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: De stilte van zondag.

En zo walsen we prachtig de zondagochtend in. Het is Stranglers, Golden Brown, hun grootste hit uit 1981. En daarvoor een hele mooie piano-arrangement van Valentino Coleman. Van datzelfde Golden Brown thema. Het een beetje klassiek gemaakt. Het was bijna de Canto Ostinato, moest ik aan denken. Maar mooi opener om de zondag mee te beginnen. Goedemorgen. Het is zondagochtend, 10 uur op Ice Radio. En dan ga ik je verwennen met wat mooie muziek om de dag rustig te beginnen. Het is namelijk zondag, dus dan mag dat. Even geen acties, geen dingen die allemaal moeten. Gewoon even onderuit. Pak er een kopje koffie bij. En ik verwen je met mooie muziek op de zondagochtend.

José González uit het is een Zweeds-Argentijnse singer-songwriter. En hij is bekend om zijn ingetogen gitaarstijl. Hij maakte ooit muziek voor de commercial van LED-TV's met allemaal van die gekleurde balletjes op straat in San Francisco. En daar is hij toen volgens mij een beetje bekend mee geworden. En ondertussen heeft hij al heel veel muziek uitgebracht. En deze versie van Teardrop, oorspronkelijk van Massive Attack, die staat op In Our Nature uit 2007. En het is een beetje in het kofferblokje volgens mij. Want Cat Power daarvoor met Sea of Love is ook oorspronkelijk niet van haar. Maar zij maakt mooie, sobere, kwetsbare interpretaties van bestaande nummers. En als het mooi is, dan mag dat. Geen probleem. Dit is ook een grappig nummer. Of een grappig nummer, eigenlijk een heel mooi nummer. Maar het grappige is dat het ooit mijn wekker tune is geweest op mijn telefoon. En als dat eenmaal zo is, dan kan je dat ook nooit meer zonder die associatie horen. Dat is heel gek. Het is Celine Cairo, Strangers.

Nederlandse tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks. Beter bekend als Tangerine en bekend geworden als huisband van De Wereld Draait Door. En hebben een nieuw album uitgebracht. Prachtige liedjes staan erop. Ik moet altijd een beetje slikken als ik een heel album achter elkaar hoor. Want hun stemmen, ja, die kan ik wel heel goed hebben. Maar op een gegeven moment is het ook genoeg. Maar dit Call On Me, ja, prachtig liedje. De afsluiter van het nieuwe album. En daarvoor Nicholas Britell. Dat is een Amerikaanse filmcomponist. En die schreef deze prachtige muziek voor de film J. Kelly. Afgelopen zondag heb ik Ron Sexsmith live mogen zien in het Tolhuistuin in Amsterdam. Dat was wel een mooie ervaring. Het is een lange man, 62 jaar inmiddels. Hij staat een beetje onbeholpen, een beetje slungelig op het podium. Maar hij zingt prachtige liedjes. Hij heeft allemaal kleine miniatuurtjes eigenlijk. Het zijn allemaal nummers van rond de 3 minuten. Hij jaste er heel wat doorheen en het publiek was laaiend enthousiast. Ik denk dat hij grote fanscharen heeft hier. En ja, het was leuk om bij te zijn. Ik ga zijn meest populaire nummer draaien, wat ook nog eens een keer heel goed werd ontvangen bij het concert Gold in Den Hills.

0: Prachtig. Ron Sexsmith. Hij heeft geroemd door onder andere Paul McCartney, Elvis Costello, Chris Martin. En toch zo bescheiden gebleven. Hij zei op het podium, ja, ik moet elke keer maar afwachten of er ook weer mensen op me afkomen. Dat is echt volle zaal, geen probleem. Ja, ik heb weer een mooi verzoekje gekregen van Geurt. Hij heeft zijn vergeten platenkast er helemaal op zolder. Dan klimt hij naar boven en dan trekt hij allerlei vinyl uit die kast. En dan legt hij ze op de draaitafel en dan gaat hij op zoek voor de stilte van zondag. En dan stuurde deze week dit bericht.
1: 1987 was het jaar waarin John Hiatt zijn carrière eigenlijk opnieuw uitvond. Na jaren van persoonlijke problemen en weinig commercieel succes kreeg hij de kans om zijn droombezetting bij elkaar te brengen. Ry Cooder, Nick Lowe en Jim Keltner. Vier muzikanten, vier dagen in de studio en vrijwel alles live. Het resultaat was Bring the Family, een plaat die Hiatt's carrière definitief veranderde. Van dit prachtige album koos ik het nummer Lipstick Sunset. Let daarbij vooral op de prachtige slidegitaar van Ry Cooder. Bij het terugluisteren vond Cooder dat hij wel erg veel Danny Boy speelde. Hiatt vond het juist geweldig. En gelijk had hij.

0: heb je ook een vergeten plaat in je platenkast die we een keer in het zonnetje mogen zetten? Stuur even een berichtje naar destiltevanzondag@gmail.com.
1: Geen playlist.

0: Ja, ik ga wat rechter op mijn stoel zitten als ik zie dat er een nieuw werk is van Agnes Obel, de Deense singer-songwriter. 2 jaar niks van gehoord en afgelopen vrijdag rolde opeens deze single in de inbox. Hoe je het moet uitspreken, Lay Melly, denk ik. Ik heb ook geluisterd hoe zij het zingt, maar ik hoor alleen maar Dio Lai. En dat kan het niet zijn. Mooi, ja. Het is wel even wennen weer, maar het is wel heel mooi. Gloedje nieuw. Daarvoor Tony Joe White en You're Gonna Look Good in Blues van zijn populaire album Closer to the Truth. En ik heb nog iets nieuws, ook afgelopen vrijdag uitgekomen. Ken je Duncan Lawrence nog? Hij sleepte in 2019 de hoofdprijs voor Nederland naar binnen op het Eurovisie Songfestival. En hij bracht afgelopen vrijdag New To You uit, een nieuwe single richting zijn derde album. Hij vertelde eerder dat hij voor dat album weer aansluiting zoekt bij de muziek die hij maakte voor de grote internationale doorbraak. Duncan Lawrence.
1: You don't talk to me.

Ja, dit is de sound van de 90s. In de stilte van zondag. In 1992 was het een grote hit voor Blind Melon. No Rain. Ik wil even nog twee nieuwe platen voordraaien. Zometeen de nieuwe van Sean Koch. Die komt binnenkort ook naar Nederland. Maar eerst even het podium voor AI. En je schrijft A-H-I. Zijn boodschap is: je bent niet alleen. Hoe diep je ook zit, hoe verslagen je ook voelt, je bent nooit echt alleen op deze wereld. We zijn allemaal met elkaar verbonden. En als je ontdekt wat jouw roeping is, wat jou bezielt, en je die verbinding met anderen aangaat, dan kunnen er prachtige dingen ontstaan. En dat hoor je ook terug in de muziek van AI. Zijn stem wordt wel omschreven als gravel on silk. Grind op zijde. Rauw en zacht tegelijk.

24 september, Tivoli, Utrecht. Kantoorlijk in Groningen. En Sean Koch. Zuid-Afrikaanse singer-songwriter uit Kaapstad. Met een mix van folk, surf en reggae-invloeden. Ik vind het heerlijk. Dit is Asleep Underwater. En afgelopen vrijdag kwam zijn hele album Time Will Tell uit. Even kijken, het zit erop. Zometeen na 11 Peter Moraal met de Moraal van de Week. En wij gaan eruit met Coldplay. Volgende week, 10 uur, Ice Radio, zijn we er weer. Met mooie muziek voor de zondagochtend. Voor nu, fijne zondag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Er is een verdachte aangehouden die misschien iets te maken heeft met de dood van een bewoner van een verpleeghuis vrijdag in Oorschot. Politie vertelde al snel dat het om een niet-natuurlijke dood ging. Wat de verdachte met het overlijden te maken heeft, is nog niet duidelijk. De politie bedankt op Facebook iedereen die gisteren heeft geholpen na een ongeluk op de provinciale weg bij Nieuwe Pekela. Een auto reed het water in en meerdere mensen sprongen erachteraan om de inzittenden eruit te halen. De politie vindt het moedig en prijst hun inzet en betrokkenheid. Bij een zuivelfabriek in Kampen wordt een ammoniaklek gedicht. Volgens RTV Oost roken medewerkers vanochtend een sterke lucht en daarom werd het pand geëvacueerd. Er worden poeders voor baby- en kindervoeding gemaakt. Als het lek is gemaakt, wordt de fabriek weer opgestart. Er zou niemand gewond zijn. En de burgemeester van Zandvoort denkt dat het vandaag een mooie dag wordt, maar wel met een verdrietig randje. Het is de allerlaatste Dutch Grand Prix. De race begint om 3 uur en Max Verstappen vertrekt van plek 7. Hij was gisteren een beetje ziek. De burgemeester hoopt dat Max goed heeft geslapen en fit in de auto stapt. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ik zet vastgeluid. Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
4: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with Peter Moraal.
5: Dat bent u niet.

0: Dit. Te veel is niet genoeg, zo heet hij. Opening van de nieuwe Moraal van de Week hier op Ice Radio. Nummertje 455 zijn we mee bezig. Lekker zeg. En nog steeds geen succes. Wat gaan we doen deze week? Nou, hetzelfde als alle voorgaande weken. We gaan namelijk een geluidsfragment manifesteren. Manifesteren, daar kun je leren. Hè? Dat doen we dan samen door ons te concentreren. En dan, zie ik daar nou dezelfde EMDR-therapeut verschijnen als vorige week? Met iets over CPTSS?
1: CPTSS staat voor complexe posttraumatische stressstoornis. Je zou zeggen het lijkt op PTSS, maar het is wel een heel belangrijk verschil. Bij een PTSS gaat het meestal om één of enkele ingrijpende gebeurtenissen. Zoals een ongeluk, geweld of een ramp. Het is een heel duidelijk afgebakend moment met een begin en een einde. Bij een complexe PTSS gaat het om langdurige herhaalde ervaringen van onveiligheid. En moet je denken aan emotionele verwaarlozing, misbruik, chronisch afgewezen worden of opgroeien met een ouder die zelf emotioneel onvolwassen was. Die ervaringen raken niet alleen je zenuwstelsel, maar ook je zelfbeeld, je relaties en je gevoel van controle. Veel mensen met een complexe PTSS herkennen zich in patronen, zoals altijd maar alert zijn, altijd je omgeving scannen, moeite hebben met vertrouwen, intens kunnen reageren op een afwijzing, dissociatie of een diep gevoel van schaamte. En dat komt niet omdat je overdrijft. Het komt omdat je lichaam en je brein zich hebben aangepast aan een omgeving waarin veiligheid niet vanzelfsprekend was. Herstellen van een complex PTSS vraagt tijd en zachtheid. Want je leert niet alleen je triggers herkennen en hanteren. Je leert ook jezelf opnieuw kennen. Niet wie je werd om te overleven, maar wie je bent als het wel veilig is.
2: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Hij doet zijn eigen werkje. Peter Moraal.
4: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?
5: Wanneer 's middags om 4 uur onze schoolbel was gegaan.

Joost Prinsen brengt je een beetje in de schoolstemming met Freekie. Het kan dus leuk zijn op school, op de basisschool. Het wordt niet alleen maar gepest en in elkaar gemept.

0: gemaakt in overeenstemming en overleg met mijn goede vriend ChatGPT. Is eigenlijk mijn enige vriend. Ah nee, dat is een beetje te zinnig. En daar kwam deze uit, M&M, Cleaning Out My Closet. Maar dat interesseert jullie natuurlijk. En dat is ook helemaal terecht dat het jullie niet interesseert. Mij wel daarentegen. ChatGPT een playlist gemaakt met nummers die, resoneren met mij, met vroeger. Dit is bijvoorbeeld Disturbed met The Sound of Silence.
1: Peter.
2: Ik wil met die Peter.
1: Peter.
2: Die Peter.
1: I don't know him.

0: Vice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: Ja, een van die vragen die ik stelde aan ChatGPT is: wat doet GPT-SS eigenlijk met jou van binnen? Nou, freeze, fight or flight, nee, freeze.

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent. Ice Radio. Oh, nu. Nee, ik zeg al elke week, ik word niet gek, ik ben het al. Best lang ook trouwens. Ja, een nummer dat ik niet in mijn eigen collectie had, dus ik moest hem eventjes ergens opzoeken. Van ChatGPT. Sia, Breathe Me. And where has that led us?

0: door iemands liedje heen praten, vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter, moraal. Bezorgd je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
4: Dit zijn de Off Beatles. De Beatles.

0: Ice Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Ruim een half uur voorbij het hele uur tijd door de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Katar, Rosa, nein, du kannst mir nicht mehr weten.
0: Ice Radio.

0: Thijs Radio. Moraal van de week.
1: Deze nog?
2: Nou, als ik hem zou kunnen horen.
1: Niet. Nee, ik ook niet.
2: Oh ja, natuurlijk. Kelly Clarkson, Because of You.

En dan is het tijd voor Mike and the Mechanics, al dus ChatGPT voor The Living Years. Waarom? Nou, als een moeilijke vaderrelatie abrupt eindigt door zijn overlijden, dan verdwijnen niet de persoon in de relatie, maar ook de mogelijkheid om dingen uit te praten, grenzen te stellen, erkenning te krijgen en alsnog een andere relatie op te bouwen. Klopt, als een zwerende vinger.

En toen zei ik tegen ChatGPT, zoek eens een nummer van Kate Bush. Dat zo goed mogelijk aansluit bij een jeugd met pesten, mishandeling en angst. En toen zei ChatGPT, breathing. En toen dacht ik, het is nu wel eens tijd om zelf iets uit te zoeken. Wat kan het jou schelen? Dit is...

0: zo is er alweer bijna een uur vol met deze moraal van de week. Nummertje 455 hier op Ice Radio. Ja, sorry dat ik aan trauma dumpen doe, maar ja, het is een beetje nodig. Sommige mensen overtuigen. Tot volgende week trouwens. Hier zijn de Pentatonix. Mad World.
1: Je bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser. Ik vind je echt niet aardig.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Je kan niet goed doen, sinds voorstellen. Laat ik hiermee smart.
5: Pas op voor jezelf. Pas op voor jezelf.
6: Lach maar.
7: Wat ben je stil? Waar denk je aan?
8: What are you thinking about?
9: Dat was een slappe hap.
10: Fijne uitzending verder, dames en heren.
11: Het is met name heel veel plezier hebben.
12: Bernie, I said, they'll never make that money back.
13: Always a cloud for the world, not alone.
14: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
15: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Amsterdam heeft over een paar jaar bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld, heeft de NOS uitgerekend. Pro en D66 willen de belasting in 2031 op 20% hebben om zo minder toeristen naar de stad te trekken, want er komen er te veel. Nu heeft Los Angeles nog de hoogste toeristenbelasting. In Oorschot overleed van de week een bewoner van een verpleeghuis en daarvoor is nu iemand opgepakt. Na onderzoek bleek al dat het een onnatuurlijke dood was. Waarvan de gearresteerde persoon wordt verdacht is niet bekend, ook niet wat diens relatie was met de doden. De Baltische Staten hebben last van de hevigste storm in 20 jaar met extreem harde wind en stortregen. In Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Ze werden geraakt door een boom en door vallend puin. Er zijn overstromingen en elektriciteitskabels zijn stuk gewaaid. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. En bij Almere zijn dit weekend meerdere automobilisten van de weg gehaald omdat ze veel te hard reden. Eentje reed meer dan 200 km per uur op een stuk waar je 130 mag. Die is een rijbewijs kwijt en 7 anderen ook. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het steeds warmer. En dat is over het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een korte uitslaande brand vanochtend in een woning in Amsterdam-West. Volgens AT5 werden woningen in de buurt ontruimd. Bewoners konden snel terug nadat de brandweer had gemeten of het veilig was. 3 mensen hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Verkiezingen in oorlogstijd zijn een slecht idee, vindt de Oekraïnse president Zelensky. De ontslagen minister van Defensie had dat voorgesteld, maar Zelensky denkt dat het voor verdeeldheid zorgt. Er zijn allerlei obstakels. Zo zouden mensen in bezet gebied en vluchtelingen niet kunnen stemmen. Vannacht raakten 3 mannen gewond in Den Bosch en die blijken te zijn mishandeld. Een van hen botste op straat tegen iemand uit een andere groep aan. Die zei er wat van en gaf een klap in zijn gezicht. De andere 2 bemoeiden zich er ook mee. Alle 3 bleven ze gewond aan hun hoofd achter. Eentje was zelfs bewusteloos. En jezelf filmen terwijl je aan het spookrijden bent lijkt een nieuwe trend op TikTok in Engeland en Ierland, melden kranten. Er zijn in een week tijd 12 mensen door omgekomen. Het laatste ongeluk was vrijdagnacht in Middlesbrough. Een auto met 5 mensen reed op een politiewagen met 2 agenten. Niemand heeft dat overleefd. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 20 graden, morgen zonnig en iets warmer. En dat is over het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Vlieland is een gewonde vrouw gered van een zandplaat, meldt Omroep Friesland. Ze was aan het surfen en viel. Daardoor was haar knie uit de kom en kon ze niet verder. Een reddingsboot heeft haar opgepikt en eenmaal aan wal kwam er een ambulance. Medewerkers konden haar ter plekke helpen en ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen laaide vannacht weer een beetje op. En omdat er geen wind was, bleef de rook hangen. De brandweer houdt de boel in de gaten. Afgelopen tijd was in de Hoge Venen de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Nederland hielp mee met blussen met helikopters. Gistermiddag werd vlakbij de Maas in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden. En de politie weet nu wie het is en heeft de familie ingelicht. Ze gaan uit van een misdrijf en willen meer te weten komen over wat er is gebeurd. Daarom spreken agenten met wandelaars en mensen in de buurt, zegt L1. En Max Verstappen heeft voor de laatste race op Zandvoort zijn fans bedankt. Hij zei, ik heb hier mooie overwinningen geboekt met steun van de Orange Army. Hij geeft toe dat het dit jaar wat minder gaat, maar hij gaat alles geven. De race start om 3 uur. De koning reikt daarna de prijs uit. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 22 graden. Morgen zonnig en iets warmer. En dat is over het ANP-nieuws.

Maar passie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. In het bijzijn van de koning, koningin en prinses Alexia start de laatste Formule 1 race in Zandvoort. De koning stond op de grid terwijl het volkslied werd gespeeld en reikt na afloop de prijs uit. Lando Norris rijdt weg van pole position, Max Verstappen start als 7e. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een man neergestoken. Hij werd een paar straten verderop pas teruggevonden. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie weet nog niet waarom hij werd aangevallen. Het gebeurde in een druk uitgaansgebied in Rotterdam. Er is wel een mes gevonden. In Zwitserland is het dodental opgelopen van de brand in een restaurant in de buurt van St. Moritz in het oosten. Er werden in het uitgebrande gebouw nog 2 lichamen gevonden. Daarmee zijn er nu 4 doden. Er werd ook nog iemand vermist, maar die is levend gevonden. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag nog steeds geen punt gepakt dit seizoen. Vanmiddag was Go Ahead Eagles met 3-1 te sterk. ADO had geen moment zicht op een punt. Het doelpunt dat ze zelf scoorde kwam vanuit het niets, maar daarna kregen ze geen kansen meer. Vanmiddag speelt PSV nog tegen Groningen en Feyenoord tegen Cambuur. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon, het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwijthaal. In de Grand Prix op Zandvoort is Max Verstappen in de eerste ronde gecrashed en uitgevallen. Hij verloor de controle en reed vol in de vangrail. Zijn auto was zwaar beschadigd, zelf heeft hij niks. Hij stapte uit en zei meteen, I'm okay. Bij de herstart na een half uur viel een van de auto's van Team Haas uit met motorpech. Het is de laatste race op Zandvoort en er zijn een record aantal mensen naartoe gekomen. Beide weekenddagen waren uitverkocht en donderdag en vrijdag waren er ook veel mensen. Vandaag zit ook de koning op de tribune met de koningin en prinses Alexia. Hij reikt na afloop de prijs uit. De gesprekken over de begroting gaan komende week verder. Morgen is Pro weer aan de beurt. Die gaat praten met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Andere oppositiepartijen praten alleen met Heijnen. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. En in de weilanden bij Bergen-op-Zoom is een drugslab gevonden. Er zijn ook twee mensen aangehouden. Op diezelfde plek werd volgens Omroep Brabant 2 jaar geleden ook al een groot drugslab ontdekt. Toen duurde het meerdere dagen voor de boel was opgeruimd. Bij het huis hoort een grote labgrond met kassen en 2 loodsen. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

hele goede middag. Het is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak, waar je naar gaat luisteren tot 2 uur hier op Ice Radio. Het station daar waar we geen vaste playlist hebben. We mogen altijd gewoon lekker draaien wat we zelf willen. Ja, in Icebreak natuurlijk allemaal dingen die misschien wel interessant voor je zouden kunnen zijn. Ik heb bijvoorbeeld de platenbeurzen zo rond 1:30. Kun je gaan kijken waar je dit weekend eventueel kunt gaan vinylvissen, zoals we dat ook wel noemen. En je krijgt ook nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het zijn dingen die het beste niet eet en niet drinkt en niet gebruikt. En daarnaast ook in de show gaan we bijvoorbeeld hebben over verandering in de supermarkten. Er gaan allerlei dingen veranderen. Ze gaan eindelijk eens wat doen aan die grote zakken chips. Ja, die eigenlijk gewoon voor de helft gevuld zijn met lucht. En heb jij je wel eens afgevraagd waarom ze bijvoorbeeld in landen als Spanje of Frankrijk ook wel, dat ze daar bijvoorbeeld geen washandjes in de hotels hebben? Wij zijn als Nederlander natuurlijk heel erg gewend aan onze washandjes. Maar ja, die dingen zijn in andere landen dus eigenlijk niet zo normaal, hè, als dat je zou denken. En daarnaast natuurlijk ook gewoon heel veel lekkere muziek. Hè. Op de playlist bijvoorbeeld vandaag Belinda Carlisle, Man at Work. En ook bijvoorbeeld Steve Winwood zometeen. Neil Sister, Mike.

Roll with the Baby van Steve Winwood. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Een hele goede middag. Mijn naam is Dennis. Later dit uur nog muziek van Cyndi Lauper. Oh,

Heb ik een hoop vrouwen op de playlist staan. En heb jij er ook dat soort balen van als je in de supermarkt een zak chips koopt, dat die eigenlijk nou voor een heel groot deel gevuld is met lucht? Heb ik goed nieuws voor je, want er gaat wat gebeuren in de supermarkt. Zometeen vertel ik je meer.

0: Belinda Carla met Leave a Light On. Dat doet me een beetje denken aan toen mijn dochters nog thuis woonden. Toen lieten ze altijd alle lampen aan in hun kamer en in de gangen zo. Ja, en ik altijd mopper van, doe nou toch dat licht uit. Dat is denk ik wel heel herkenbaar toch. Ja, maar tegenwoordig hebben we allemaal LED, hè. Dus nu zou het niet zo gek veel meer uitmaken. Dus ja, misschien een beetje lullig voor ze dat er nu niks meer te mopper valt. Maar ja, mij kennende, dan verzin ik wel weer wat nieuws.
1: Ice Radio.
0: Jawel.
1: Daar is minder van hetzelfde.
0: Over mopper gesproken. Ik vind het altijd vervelend als ik naar de supermarkt toe ga en ik haal bijvoorbeeld een zak chips. En die zit dan nou, voor meer dan de helft gevuld met lucht. Ja, de supermarkt die verkopen ons eigenlijk gewoon een hoop gebakken lucht. Maar er gaat dus wat aan veranderen. Want de Europese Unie die heeft dus bedacht dat alle verpakkingen moeten dus kleiner gaan worden. En er mag dus ook niet gewoon maar van dat lucht in zitten. Ik ben er wel erg blij mee. De supermarkten natuurlijk niet. Die zullen het ook niet van de een op andere dag gaan veranderen. Gaat natuurlijk weer wekenlang overheen. Maar ik vind het wel goed. En trouwens, er gaat nog iets meer veranderen. Bijvoorbeeld ook die PFAS in onze verpakkingen. Denk bijvoorbeeld aan pizzadozen. Of aan de binnenkant van zo'n popcornzak. Dat is eigenlijk allemaal PFAS. Hè? Ook dat moet eruit gaan. Er komt een ander materiaal voor. Dus dat gaat eigenlijk alleen maar goed zijn voor onze gezondheid. En ook beter voor onze kliko. Hè? Want als die verpakkingen ook wat kleiner zijn, hebben we tenminste ook wat minder rotzooi. Straks nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En een overzicht van de platenbeurzen in je wekelijkse woensdagmiddag icebreak.

Is het jou wel eens opgevallen dat je in andere landen helemaal geen washandjes ziet liggen in hotels en in winkels en zo? Dat heeft dus een reden, dat ga ik je zo meteen vertellen. En je krijgt ook een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. Qua weer ziet het er niet zo heel erg positief uit, dus misschien moet je toch even een parapluutje meenemen. Ik heb alvast de eerste beurs voor je, die is in Rotterdam. En de rest hoor je na Kim Carnes. Dit is Better Davis Eyes.

0: Toen Kim Carnes in 1981 deze single Better Davis Eyes zong, toen was de echte Better Davis inmiddels al 73 jaar oud. En die stuurde dus ook rozen naar Kim Carnes om haar te bedanken. Ze zegt, eindelijk hoor ik er weer eens een keertje helemaal bij.
1: Ice Radio.
0: Ja, ze was er zo blij mee. Vind ik wel weer grappig, toch? Hey, we gaan even door naar de platenbeurzen van dit weekend. Ik heb er 3 voor je. Ik heb echt heel erg gezocht, maar ik heb er maar 3 kunnen vinden. Maar goed, als eerste een beurs morgen in Leiden van 10 tot 6 is aan de Beestenmarkt. En het is ook een openluchteditie op deze Beestenmarkt met veel bezoekers. Hè, terrassen en een zeer gevarieerd aanbod van vinyl en cd's. Het is allemaal in het centrum van Leiden. Maar ja, het is wel openlucht. En als het poepweer is, dan weet ik niet of ik er naartoe ga. Maar goed, jouw dingen. En dan een platenbeurs aanstaande zaterdag. Ja, die kwam nog eventjes net binnen. Die is in Waalwijk. Raadhuisplein is trouwens ook weer een gezellige plaat- en cd-markt. Ja, er zijn deelnemers uit binnen- en buitenland. Ik heb zowel het idee dat het ook gewoon buiten is. Hij is er van 11 tot 5 aanstaande zaterdag dus. 22e in Waalwijk. En dan een andere grote. Die is aanstaande zondag, 23 augustus. Van 10 tot 5, Eendrachtsplein in Rotterdam. Is een behoorlijke grote beurs, denk ik. Ook wel weer met een hoop aanbieders uit andere landen. Nederland, België, Duitsland en Engeland. Iets van 20 kramen. Is er gek veel. Maar goed, woon in de buurt van Rotterdam of Leiden of Waalwijk. Dan heb jij in ieder geval wel een beursje dit weekend. Dit is

0: Hele goedemiddag, dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreaker op Ice Radio. De waren Brian Adams, Melanie C. met When You're Gone. Hey, als buitenlanders bij ons naar de wc toe gaan, hè, dan verbazen ze zich altijd over onze poepkalender die wij hebben hangen op de wc. Vinden ze altijd zo gek. En wat ze ook zo gek vinden is dat wij ons wassen met een washandje. Ja, blijkbaar zijn wij in Nederland een van de weinige landen waar we dat dus doen. Hè. Is bij ons ooit ontstaan om water te besparen. Lekker zuinig natuurlijk en praktisch. Gewoon zoals wij Nederlanders zijn. Maar ze vinden het raar. Ja, zij wassen zich daar bijvoorbeeld met een spons of, let op, met hun handen.
1: Ice Radio. IJskoud. De warmste.
0: Nou, dat vinden wij misschien wel weer een beetje vreemd, toch? Zometeen de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
2: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

laat ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Rick Astley heeft nog zoveel andere leuke nummers gemaakt dan alleen van Never Gonna Give You Up. En wat had je nou nog meer? Nou, in ieder geval heeft heel veel muziek gemaakt en wordt eigenlijk gewoon te weinig gedraaid. You're Ain't Too Proud to Beg and Put Yourself in My Place van Rick Astley. Let op, komt-ie! Ja, eigenlijk is het deze week de moeite niet, want ik heb maar één melding voor je van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In dit geval een waarschuwing van diverse supermarkten. Voor kipdijspiesjes. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes. En dan moet je het natuurlijk niet eten. Het is allemaal een verpakking van 100 gram. Verkocht onder andere bij Boni, Poys, Dekamark, Dirk, Netorama, Plus en Spar. Onder andere, kan ook zomaar zijn bij jouw supermarkt, de Volmar of Albert Heijn of zo. Dus het zijn dus de kipdijspiesjes en het zijn allemaal verpakkingen van 100 gram. Ja, er zitten eventueel niet gegaarde spiesjes in en daar kan je ziek van worden. Dat wil je niet. Ja, voor de rest eigenlijk niks. Rustig, hè, deze week. Kan het nou? Er waren al niet zo gek veel platenbeurs en ook niet zo gek veel meldingen. Dat is goed. Dus ik zit je lekker rustig op je wekelijkse woensdagmiddag icebreak.

0: You Keep Me Hanging On van Kim Wilde uit 1986. Nou, dat was weer je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak op Ice Radio. Het is 19 augustus vandaag, 2026. Hebben wij nog iets geleerd? Nou, we weten nu dat er morgen in ieder geval een platenbeurs is in Leiden, de Beestenmarkt. Aanstaande zaterdag Raadhuisplein in Waalwijk en zondag Rotterdam, Eendrachtsplein. Ja, daarna hebben we het ook gehad over de washandjes. Dat het in Nederland vrij gebruikelijk is om jezelf te wassen met een washandje. Maar in andere landen vinden ze dat maar raar. Ja, ze gebruiken daar zelf vaak gewoon sponsen of zo'n bidetje. En dan, ja, daarnaast ook gewoon lekker hun handen. Ja, dat vinden wij dan misschien weer een beetje raar. De verpakking in de supermarkt, ja, die worden allemaal kleiner. De Europese Unie heeft zo bedacht dat het een beetje over moet zijn met al die, ja, die valse luchten die overal maar in zitten. Bijvoorbeeld zakchips en ook natuurlijk andere verpakkingen. Ik ben er wel blij mee. En ook allerlei PFAS dingetjes die nu nog in de verpakkingen verwerkt zitten. Die gaan ze ook allemaal langzamerhand verwijderen. Dus straks hier Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. En volgende week woensdag ben ik er in ieder geval weer. En ik hoop jou, jij ook. Wens je nog een hele fijne dag. En graag tot de volgende week. Bye bye.
1: Ice Radio. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Veel Max Verstappen-fans zijn na zijn crash in Zandvoort teleurgesteld naar huis gegaan. Dat was te zien bij het station. Zelfs fans die speciaal uit China en Japan naar Zandvoort kwamen, vonden het niet boeiend meer zonder Max. Ook een fanplein in het centrum van Zandvoort liep snel leeg. Daar moesten sommige kinderen zelfs huilen. Zangeres Sophie Straat heeft op Lowlands weer de witte mannen in het publiek gevraagd om naar achteren te gaan, zodat vrouwen ongehinderd konden dansen. Dat deed ze al bij andere optredens en kreeg toen een storm van haat over zich heen. Deze keer zei ze erbij: ga vooral vooraan staan in het debat over vrouwenhaat en discriminatie. Tophonkballer Jonathan Schoop hangt op Curaçao ruim 3 jaar cel boven het hoofd, melden media. In zijn auto werd een zwaar vuurwapen met zijn DNA gevonden. Het OM vindt een zware straf nodig vanwege zijn voorbeeldfunctie. Schoop was jarenlang profhonkballer in Amerika en speelde ruim 14 jaar voor het Nederlands team. En in de Eredivisie heeft PSV met grote cijfers gewonnen van FC Groningen. Het werd 5-1. Vooral in de eerste helft kregen beide ploegen veel kansen. Groningen kwam zelfs al snel op voorsprong, maar kon dat niet lang vasthouden. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Vanmiddag speelt Feyenoord nog tegen Cambuur. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De laatste Formule 1-race op Zandvoort is gewonnen door Lando Norris van McLaren. Prins Bernhard van Oranje zwaaide de finishvlag en de koning reikte de prijs uit. Max Verstappen crashte in de eerste ronde en viel uit. Hij zegt dat hij probeerde te versnellen op een nat stuk van de baan en noemt het ongelukkig. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Nevada is geëvacueerd omdat een natuurbrand te dichtbij komt. Ook een deel van de stad Reno is ontruimd. De brand is moeilijk te blussen door de harde wind en verspreidt zich razendsnel. In Oekraïne is een trein vol passagiers aangevallen door een Russische drone. De locomotief vloog in brand. Tijdens de evacuatie was er een tweede aanval, maar niemand raakte gewond. De passagiers zijn met de bus verder gegaan. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen gewonnen van China. Het werd 4-1. Het is de tweede groepsfase. Oranje was al zeker van de halve finale. En wielrenner Koen Bouwman is in de tweede etappe van de Vuelta eerste geworden in het bergklassement. Hij won tot twee keer toe een sprint op een col en krijgt dus de bollentrui. Het weer van Weer Online? De wolken trekken weg en dan wordt het een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws. Ja!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Komende week wordt er weer verder gesproken over de begroting. Morgen gaat Pro met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën praten. SGP en JA21 gaan deze week ook op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. In Australië is voor het eerst vogelgriep ontdekt bij een zoogdier. Het gaat om een soort zeeleeuw die alleen in Australië voorkomt. Het dier werd doodgevonden op een strand in het zuiden van Australië. Daar gaat een zeer besmettelijke variant rond van vogelgriep. Maar tot nu toe was het nog niet bij een zoogdier ontdekt. In de hoofdstad van Guinea is een vuilnisbelt ingestort na dagen van zware regen. Een golf van afval kwam over de huizen heen. De regering had mensen al gevraagd om te vertrekken. Er zijn zeker 18 lichamen uit het puin gehaald, maar het precieze dodental is nog onbekend. Er wordt gevreesd voor nog veel meer slachtoffers. En na de Grand Prix in Zandvoort is Kimi Antonelli verder uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij werd vandaag tweede achter Lando Norris. George Russell heeft net zoveel punten als Lewis Hamilton, maar Russell staat tweede omdat hij meer races won dan Hamilton. Max Verstappen viel vandaag uit en staat zesde. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De burgemeester van Zandvoort heeft een traantje gelaten bij de laatste Grand Prix van Nederland. Hij vindt het buitengewoon jammer dat het voorbij is. En ook het vroege uitvallen van Max vond hij teleurstellend. Voor de NS was het wel een hele goede dag. Zo'n 163.000 mensen kwamen met de trein in wat NS een militaire operatie noemde. Griekenland heeft een luchtafweersysteem naar Kreta verplaatst. Daar staat een basis die ook de Amerikanen gebruiken. Iran zou plannen hebben om militaire bases in die regio aan te vallen, waarbij ook Bulgarije gevaar zou lopen. Militaire bases op Cyprus zouden ook een doelwit zijn. Daar werd eerder al een Britse basis aangevallen. President Zelensky ontkent opnieuw dat Oekraïne achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen zat 4 jaar geleden. Vorige maand zei justitie in Duitsland dat Oekraïne de opdracht gaf voor die aanval. Oekraïne zou wel meewerken aan het Duitse onderzoek. Woensdag werd in Kroatië een Oekraïense verdachte opgepakt. En bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn 5 fans van Cambuur gewond geraakt door vuurwerk dat werd afgestoken vanuit het vak met Feyenoord supporters. Fakkels kwamen in het publiek terecht. Ook de keeper van Feyenoord kreeg een fakkel om zijn oren, maar werd niet geraakt. Gevoetbald werd er ook. Feyenoord won met 5-2 van Cambuur. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Easy on Ice.

Volgens mij komt de plaat al ergens uit 2025. Zoiets was het. Maar hij is nu pas ergens in de hitlijstjes. Komt hij ergens terug. Deze Loser. Tame Impala. De eerste plaats in een nieuwe aflevering van Easy on Ice, Ice Radio. Allemaal hartelijk welkom. Ik ga een uurtje vermaken. En ik zat even mijn playlistje te maken. Ja, we hebben wel geen playlist. Maar je mag het zelf uitzoeken. Dat is natuurlijk een beetje de strekking van het verhaal. En ik kwam heel veel nieuwe muziek tegen. Dus ik heb dit uur heb ik heel veel nieuwe muziek uit uit dit jaar, 2026. Valt me zomaar ineens op dat ik denk van, hé, wat is dat toch? Ik weet het niet, maar het gebeurt. Dus komend uur kun je redelijk wat dingen uit het afgelopen jaar tegenkomen. Dus dat in ieder geval. En ik heb natuurlijk ook een grote dosis. Een beetje Easy hebben we er ook in zitten. Vooral de eind en zo wat filmmuziek en dingen. Nou, kortom, gewoon blijven luisteren. Want dat is het enige wat helpt. En dan weet je ook waar het over gaat. Nou, laten we snel gaan beginnen natuurlijk, hè. Dat is een beetje de strekking. Honey and Bee. Ja, oftewel Victoria.

nerveus van. Ja, dat kan natuurlijk van deze muziek. Rollercoaster, daar word ik ook nerveus van trouwens. Ja, ik ben daar niet zo'n fan van. Nooit geweest ook. Van, nou ja, niet wel van de muziek. Hè. Laten we even voorop stellen. Ik vind het een leuk plaatje om zo af en toe eens even te draaien. Deze Full Crate en Rollercoaster. Dat was de plaat die hoorde. Maar van de rollercoaster zelf, daar hou ik niet zo van. Nee, ik dacht vroeger altijd, dan ga ik wel schommelen. Het was weer even in de schommel, weet je wel, een hele grote piratenboot. Ja, ik kan het je niet aanraden. Nee. Want je wordt er namelijk misselijk van. Ja, wist ik veel. Dus dat je dan. En dan duurde het 2 minuten lang, hè? Of 4 minuten, wat is het? Ja. Was niet zo druk, dus dan duurt het langer. Ja. Dan heb je er langer plezier van. En dan denk je, nou, nog even, hè? Kom mijn broodje weer boven, hè? Dan eet ik hem 2 keer. Het kan dus wel. Nou, ik zal je de details besparen.

tegen, zo ineens, van de week zat ik bij Ice Radio gewoon te luisteren. Daar draaide iemand hem, deze Cock Robin en Just Around the Corner. Toen dacht ik, oh, wel aardig. Vervolgens switch ik naar de landelijke zender en wat hoorde ik? Cock Robin, Just Around the Corner. Nou, dat zou ik niet achterblijven. Nee, laten we eerlijk zijn. Het is een leuke plaat. Zeker uit mijn tienerjaren volgens mij, deze Cock Robin. Hoe ze het nog doen met z'n allen, ik weet het niet. Ik ga daar toch eens even in verdiepen. Even heel wat anders, een beetje rust. Ja, je zou het niet denken van deze mannen, want die blijven maar muziek maken. Dik in de 80. We hebben het over de Rolling Stones.

luisteren. Hele oude plaat. Maar hij is in een volledig nieuw jasje gestoken door deze dame. En die dame heet Irma. Moon River. Dat is van het album van dit jaar. En hoe heet dat album? Moet ik even kijken. Moon River. Nou, dat is toevallig. Hè? Goed. Easy on Ice. Ice Radio.

zeggen, allemaal nieuwe muziek van afgelopen jaar. Deze James Blunt zou je weer nieuws hebben ingevoerd. Zou zomaar kunnen in het systeem hier bij Easy on Ice. De studio van Easy on Ice. Ja, we hebben een achterstand ingehaald. Dat is eigenlijk gewoon de strekking van het verhaal. En dan kom je er tegen. Bruno Mars, dat was ook een plaat van nog niet zo lang geleden. En die deed dat samen met Carol G. Of Carol G heeft Bruno Mars uitgenodigd. Zo is het eigenlijk voor een track op haar album. En dat hebben ze samen gedaan. Nou, inderdaad, de touch van Bruno Mars zit daarin. En alles wat Bruno Mars maakt of aanraakt, dat verandert in goud. Dat blijkt wel. Stil, dat is dat plaatje. We gaan er toch even afwachten of dat dan wat gaat doen. Want ja, je weet het niet, hè. Sian Spiro, hoe moet je dat zeggen? Sienna Spiro, laten we het maar gewoon Spyro noemen. Want dat klinkt internationaal. Dat is beter ook. Dat bekt ook beter. De laatste plaat van haar. Great Expectations.

duurt wat, hè, duurt wat. Ik was vroeger helemaal gek van deze band, onder andere. Toen zat ik heel erg in de R&B. Dat was een beetje in de eind jaren 80, 90, begin jaren 90. Weet je dat? Tony, Tony, Tony. En de anniversary. Ja, ik moest wat opzoeken, want ik was dit weekend iets van 29 jaar getrouwd. Dus daar moet je wat aan doen. En nou ja, toen hadden we het ook over muziek. En dan kwam deze inderdaad ook een beetje voorbij. Dus dat is dan wel weer grappig. Dus ja, dat is dan weer. En over de overeenkomst gesproken, want ja, mijn vriendin vond dit vroeger altijd leuk. Ik ook wel. Het album van Tevin Campbell. Brown Eyed Girl staat daar ook op. En nou ja, ook deze. Razend populair in Amerika. En zo heb ik dat meegenomen naar Nederland. En nou ja, ik was helemaal de

dat vooral. Jungle, The Wave, dat hoorde je. En het is gewoon echt letterlijk knip. Dat is het. Want daar loopt hij waarschijnlijk door in de volgende track op de CD. Maar ja, dat hebben ze nou niet even op het singeltje dan even lekker afgerond. Dat wanneer niet. Ja, houdt je ook wel weer scherp natuurlijk. Hey, het is tijd om afscheid te gaan nemen. Ik ga er nog 2 achter elkaar voor je draaien. En dan is het uurtje alweer voorbij. Maar niet getreurd. Veel meer mooie programma's hier bij Ice Radio. Dus een reden te meer om te blijven luisteren. En dan kom je mij volgende week gewoon weer tegen. Tot dan. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Ze hebben volgens de club brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Het vuurwerk werd gegooid vanuit het vak met Feyenoord supporters. De club en supportersvereniging vinden het volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd. In Badmen, net buiten Deventer, is een trein tegen een aanhanger gereden die op een overweg stond. De aanhanger was volgens de regio-omroep losgeschoten van een tractor. De bestuurder kon het alarmnummer niet meer bellen om de aankomende trein te laten stoppen. De trein kon niet meer verder, maar er raakte niemand gewond. In Guinea, in het westen van Afrika, zijn meerdere huizen bedolven onder een berg afval nadat een vuilnisbelt instortte. Er zijn al 30 lichamen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval in Guinea. En wielrenner Mathieu van der Poel is terug op de mountainbike, maar greep net naast de winst bij een wereldbekerwedstrijd in Frankrijk. Hij eindigde als 2e achter een Fransman. Van der Poel bereidt zich in Frankrijk voor op het WK van volgende week. Hij wil over 2 jaar ook naar de Olympische Spelen op de mountainbike. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Peace Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Sigrid Kaag werd 10 jaar geleden gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties, zei ze bij Zomergasten. Amerika vroeg of ze zich beschikbaar wilde stellen om secretaris-generaal te worden. Dat gebeurde niet omdat Nederland toen ook met andere dingen bezig was. Kaag denkt dat ze mede daardoor wel de Nederlandse politiek is ingerold. In Ridderkerk is een vrouw met haar baby van een balkon gesprongen om te ontsnappen aan een man die haar mishandelde, schrijft het AD. Ze zag toevallig de politie rijden en probeerde hun aandacht te trekken. Moeder en baby vielen vanaf de eerste verdieping in de bosjes en raakten licht gewond. Later werd een man aangehouden. Israël dreigt met zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Aanleiding zijn 4 vliegers zonder explosieven die dit weekend opdoken, waarschijnlijk uit Gaza. Volgens het leger vormen ze toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn eerder wel aanvallen gedaan. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden nog eens goed bekeken na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord vanmiddag. 5 supporters raakten gewond, zij liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de KNVB. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het flink af tot onder de 10 graden. Landinwaarts zelfs tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht, onder andere als D66-leider en minister. In Guinea, in West-Afrika, zijn tientallen doden gevallen omdat een vuilnisbelt instortte. Meerdere huizen werden bedolven onder een berg afval. Het dodental staat nu op 30, maar lokale autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. En tennisser Robin Haas heeft naast zijn eerste titel gegrepen in het dubbelspel van de Masters toernooi. Hij en zijn Duitse partner Fransen verloren de finale in Cincinnati, Amerika, met 6-4, 2-6 en 10-7. Het had zijn eerste titel van het jaar kunnen worden en de 11e in totaal. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht, onder andere als D66-leider en minister. In Guinea, in West-Afrika, zijn tientallen doden gevallen omdat een vuilnisbelt instortte. Meerdere huizen werden bedolven onder een berg afval. Het dodental staat nu op 30, maar lokale autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. En tennisser Robin Haas heeft naast zijn eerste titel gegrepen in het dubbelspel van de Masters-toernooi. Hij en zijn Duitse partner Fransen verloren de finale in Cincinnati, Amerika, met 6-4, 2-6 en 10-7. Het had zijn eerste titel van het jaar kunnen worden en de 11e in totaal. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht, onder andere als D66-leider en minister. In Guinea, in West-Afrika, zijn tientallen doden gevallen omdat een vuilnisbelt instortte. Meerdere huizen werden bedolven onder een berg afval. Het dodental staat nu op 30, maar lokale autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. En tennisser Robin Haas heeft naast zijn eerste titel gegrepen in het dubbelspel van de Masters-toernooi. Hij en zijn Duitse partner Fransen verloren de finale in Cincinnati, Amerika, met 6-4, 2-6 en 10-7. Het had zijn eerste titel van het jaar kunnen worden en de 11e in totaal. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht, onder andere als D66-leider en minister. In Guinea, in West-Afrika, zijn tientallen doden gevallen omdat een vuilnisbelt instortte. Meerdere huizen werden bedolven onder een berg afval. Het dodental staat nu op 30, maar lokale autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. En tennisser Robin Haas heeft naast zijn eerste titel gegrepen in het dubbelspel van de Masters-toernooi. Hij en zijn Duitse partner Fransen verloren de finale in Cincinnati, Amerika, met 6-4, 2-6 en 10-7. Het had zijn eerste titel van het jaar kunnen worden en de 11e in totaal. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag met 20 tot 24 graden.